0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: 85.000 permanente verblijfsvergunningen zal naar geschoolde werknemers gaan. De verwachting is dat meer dan 2/3 van die visa zal worden vergeven aan migranten die al in Australië verblijven. Meer zo dadelijk over de begroting na deze nieuwsflits. Een van de grootste ijzeretbedrijven van Australië is veroordeeld tot het betalen van ongeveer $150 miljoen aan een Aboriginal gemeenschap. Het bedrijf heeft zonder toestemming op hun land gemijnd en cultureel erfgoed beschadigd. De Yinji Barndi Noora Aboriginal Corporation eiste $1,8 miljoen van Fortescue Metals Group van miljardair Andrew Forrest. De Europese Unie is het unaniem eens geworden over nieuwe sancties tegen Hamas-leiders en de Israëlische kolonistenbeweging. Deze stap werd maandenlang geblokkeerd door de voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán, maar een regeringswisseling in Boedapest maakte de weg vrij voor een akkoord. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth is door senatoren scherp ondervraagd over de strategie van de regering Trump in de Straat van Hormuz en het conflict met Iran. Hegseth getuigde voor een subcommissie van de Senaat die zich buigt over de defensiebegroting van president Trump in 2027. Senatoren hebben hun bezorgdheid geuit over de Amerikaanse militaire strategie, de militaire capaciteiten van Iran en de instabiliteit.

0: is een paar uur in het ziekenhuis van Bonaire opgenomen nadat hij door iets was geprikt tijdens het zwemmen in de zee. Hij had een heftige allergische reactie, zo laat hij op sociale media weten. Maar dankzij de uitstekende zorg van Fondation Maridial voelde ik me stukken beter, aldus de premier. Het programma van zijn bezoek aan Bonaire en Aruba is aangepast vanwege het incident. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/Dutch. Dan nu de federale begroting die gisteravond is gepresenteerd. En dat heeft natuurlijk geleid tot gemengde reacties bij verschillende gemeenschappen. Leiders uit de gehandicaptenzorg, multiculturalisme en inheemse gemeenschappen delen hun visie op de begroting van dit jaar en hoe die hun gemeenschappen zal beïnvloeden.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
0: De federale regering hervormt het permanente migratiesysteem om beter opgeleide, hooggekwalificeerde en jongere migranten te selecteren om personeelskorten aan te pakken. Het PR-programma blijft beperkt tot 185.000 plaatsen, waarvan meer dan 70% wordt voorbehouden aan skilled migrants. De regering zal voorrang geven aan aanvragen van migranten die al in Australië verblijven, in plaats van mensen uit het buitenland. Dit geldt voor zowel skilled als family visa. De Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, oftewel FECA, zegt opgelucht te zijn dat er geen verlaging van de migratieaantallen is aangekondigd. Wel zegt voorzitter Peter Dukas dat de FECA zich zorgen maakt over de impact op de economie.
2: I mean, we're looking at this very carefully.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Sensible.
2: Nog eens 4000 migranten vakarbeiders zullen elk jaar aan het werk kunnen gaan doordat de regering de erkenning van vaardigheden en beroepslicenties versnelt. Verwacht wordt dat dit de tijd om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt met minstens 6 maanden zal verkorten. De federale regering zegt de komende 4 jaar miljoenen dollars uit te trekken om de integriteit van het Australische migratiesysteem te versterken. 74,2 miljoen dollar zal worden besteed aan het aanpakken van wat de regering omschrijft als misbruik van het beschermingsvisumsysteem door de versterking van beroeps- en gerechtelijke beoordelingssystemen binnen de federale en familierechtbanken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt bijna 20 miljoen dollar extra financiering om de controle op aanvragen op studentenvisa, zowel binnen als buiten Australië, te versterken.
3: Onshore and offshore visa applications for students are heavily restricted at the moment. And I think that adding further restrictions to this undermines our world-class education sector that was once in the top 5 export industries that we had and ultimately has the danger of contributing to a brain drain if we're looking for the best and brightest in workers, why aren't we looking for the best and brightest in students, and why are those restrictions necessary in the broader context of the economy seeking smart people to contribute?
2: Op het gebied van gehandicaptenzorg heeft de regering in de begroting bevestigd dat de toegang tot het National Disability Insurance Scheme, de NDIS, wordt beperkt in een poging om de komende 4 jaar bijna 38 miljard dollar te besparen. Er komt een gestandaardiseerd beoordelingsproces om te bepalen wie in aanmerking komt. Deze wijziging werd al eerder aangekondigd door minister van Volksgezondheid Mark Butler. En naar schatting zullen hierdoor 160.000 mensen uit het systeem verdwijnen. U hoort Cherry Belosis, hoofd beleidsbeïnvloeding en programma's bij het Disability Advocacy Network.
4: Drastic is a appropriate word. I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well as seeing a reduction to plans as well.
2: Daarnaast wordt over 5 jaar 3 miljard dollar uitgetrokken voor het opzetten van basisvoorzieningen buiten het NDIS. Dat bedrag moet worden aangevuld door de staten en territoria, zoals overeengekomen door het National Cabinet. Lara Kissin, waarnemend CEO van de National Ethnic Disability Alliance, zegt dat de maatregelen van de federale regering om fraude binnen het NDIS aan te pakken welkom zijn, vooral binnen multiculturele gemeenschappen.
5: We recognize the government's focus on sustainability and integrity in the NDIS. And NDIS participants from culturally and linguistically diverse backgrounds are often more vulnerable to provider fraud, and we support any steps to address this issue. With the other announced changes, the impact is really going to hinge on how the changes are rolled out. Culturally and linguistically diverse participants are already more likely to face system navigation barriers and limited access to advocacy. So changes to eligibility or funding could increase the risk of confusion, disengagement and even the spread of misinformation.
2: Een eerder aangekondigd ondersteuningsprogramma voor kinderen met een beperking is Thriving Kids, waarvoor de regering de komende 5 jaar 2 miljard dollar uittrekt. 1,4 miljard dollar daarvan gaat naar de staten en territoria om diensten te leveren binnen het programma, specifiek gericht op autistische kinderen jonger dan 8 jaar. De regering investeert in de komende 5 jaar ook 1,2 miljard dollar in First Nations gemeenschappen en het Closing the Gap programma, zo is uit de begroting op te maken. SNAICC is de grootste nationale niet-governementele organisatie.

0: die opkomt voor inheemse kinderen. CEO Catherine Little zegt dat zij graag meer steun voor inheemse kinderen had gezien in deze begroting.
1: I think this budget was flagged as the budget for generation fairness for Aboriginal children and families. It's the budget of missed opportunity. There's very little funding dedicated to Aboriginal responses. There were plenty of community-led solutions on the table and very little commitment at a time when Aboriginal Torres Strait Islander children and families and the services that support them are under scrutiny and needing support the most.
0: De financiering voor Closing the Gap omvat $299 miljoen voor het Remote Jobs and Economic Development Program dat het aantal banen in afgelegen gebieden wil verdubbelen, van 3 naar 6.000. Daarnaast gaat $218 miljoen naar de aanpak van gendergerelateerd geweld, $144 miljoen naar nieuwe gezondheidsinfrastructuur binnen Aboriginal Community Controlled Health Services en $113 miljoen naar programma's die de onderwijsresultaten moeten verbeteren. Catherine Little is blij met de steun voor het door de gemeenschap geleide en culturele veilig initiatief Our Ways, Strong Ways, Our Voices, dat begin dit jaar werd gelanceerd. Volgens haar zal het een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat First Nations gezinnen hulp krijgen wanneer dat nodig is. Dit was een bijdrage van Peggy Kiakoumoulos voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
2: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
0: Australische First Nations mensen met ervaring in detentie in Victoria tonen hun werk in een kunsttentoonstelling. De tentoonstelling die de stemmen van de kunst

0: voor volwassen First Nations mensen in 2022 rond de 2200 per 100.000 volwassenen. Volgens het Australian Institute of Health and Welfare is dat meer dan 14 keer hoger dan het cijfer voor niet-inheemse Australiërs. Het doel van de National Agreement to Close the Gap is om het aantal Aboriginal en Torres Strait Islander volwassenen in detentie tegen 2031 met minstens 15% te verminderen. Kunstenaar Tupun Wultan Tinieri werd geboren in Zuid-Australië en groeide tot zijn 14e op in de Riverland. Hij vertelt over zijn mentale toestand in november vorig jaar toen zijn schilderij ontstond.
1: I was in such a slump, like I wasn't painting, I just wasn't traveling too well mentally. And so I did a few small ones just to get myself moving. And then I got, you know, they were like two or three colors throughout. And then I got the motivation to jump onto this, which is a monster, you know, 118 by 200 centimeters. And yeah, and incredibly knocked it over in 5 days, which is ridiculous.
0: Hij voegt eraan toe dat het werk van binnenuit geïnspireerd was.
1: Such a big canvas, and I'm in a small apartment, so it was really rolling. I mean, I tried to do like the old aunties will sit on the ground and paint, and I lasted about 20 minutes, and then I had to set up on a table and unroll third by third. And to be honest, I got halfway through, like I really was moving along, and I got halfway through, and the story sort of emerged from it, which is just around like longing for healing, you know, and that's really what it was, the entire process. You know, as you can see, it's like you can feel the vibrations and whatnot. You know, there's a lot of movement in it. And I'd like to think that was coming from within. You know, that's absolutely connected to it.
0: De tentoonstelling Confined 17 is tot zondag 14 juni open voor publiek in de Glen Eira City Council Gallery in Caulfield. Dit was een reportage van Helena Krishnamoorthy in samenwerking met Carolee Barry van NITV Radio. En SBS Dutch verzorgde de Nederlandse vertaling. Dutch Club NAQ Brisbane gaat een deel van haar land verkopen en een nieuw clubhuis bouwen. Op deze manier hopen de leden en de commissie de toekomst van de Nederlandse club voor de volgende 75 jaar veilig te stellen. Gisteren sprak ik met Marloes Pronk, de secretaris van de club, over die mooie plannen.
2: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Marloes, geweldig nieuws vanuit de club bij jullie in Brisbane. Kan je vertellen wat de plannen zijn?
3: De plannen zijn heel erg, hoe zeg ik dat in het Nederlands, exciting. Net zoals de meeste mensen die hier wonen, verlies ik af en toe het Nederlandse woord dat ik nodig heb. Wij zijn namelijk van plan om het land dat wij hebben, wat 1,5 acre is, oftewel ongeveer 6200 vierkante meter, dat te splitsen. En dan gaan we de helft ervan verkopen. En op de andere helft gaan we een andere clubgebouw bouwen.
0: Ja, waarom deze beslissing?
3: Nou, wij zitten in dit gebouw nu al vanaf 1984. Dus de club bestaat volgend jaar 75 jaar. Dat is een hele lange tijd. En het clubgebouw heeft gewoon heel veel onderhoud nodig. Het is een oud gebouw. En we hebben gewoon de mensen niet. En omdat het zo'n oud gebouw is, is het gewoon handiger om een nieuw gebouw neer te zetten. En dat op die manier voor te bereiden voor hopelijk de komende 75 jaar.
0: Ja, dit beslist niet jij met een paar andere vrijwilligers. Hè? Dit wordt besproken in een ledenvergadering.
3: Klopt.
0: Was dit moeilijk om aan te kaarten?
3: Dit was heel moeilijk in het begin om aan te kaarten. Wij zijn hier nu ruim 12 jaar mee bezig. Zo niet een beetje langer, maar dat was voor mijn tijd. En we kwamen nooit tot een goede beslissing waarbij wij als comité blij mee waren met wat de Lions ons offerde. Of andersom. We hebben 4 jaar geleden een andere ledenvergadering gehad waarbij we het besproken hebben. En toen werd het erg duidelijk dat wij niet van deze plaats weg moeten. Dus tot die tijd was het aanbod van de Lions van we kopen jullie uit en we geven jullie ergens anders een ander gebouw. Maar de leden willen niet verhuizen, die willen gewoon op dit blok grond blijven. En de Lions waren op dat moment niet in de positie om het land te splitsen en maar een deel van het land te kopen. En nu uiteindelijk, na 4 jaar discussiëren en bepraten, zijn ze daarmee toegestemd. En we hebben dan verleden week

0: ik een ledenvergadering gehad. In waarbij 90% heel erg blij was met de subdivisie.
1: Ja, want je noemt nu een paar keer de Lions. Dat is de voetbalclub die naast jullie gelegen is. Ja. Jullie hebben dus een heel groot terrein. Dus wat dat betreft is het voor jullie fijn. Er verandert eigenlijk niks. Het is niet zo dat jullie iets gaan verkopen en er in één keer een appartementengebouw naast komt of zo. Ik noem
0: klopt,
1: maar wat.
0: Klopt. Als het goed is, als ik het goed begrepen heb, maar dat is natuurlijk niet helemaal zeker, komen de parkeerplaatsen voor de ouders. En ik geloof dat ook dat er een gebouw komt hoor. Maar ja, dat is natuurlijk voor de Lion om te besluiten wat ze met dat blokland doen.
1: Ja, maar de buren blijven hetzelfde.
0: Ja.
1: Dus merendeel is dus akkoord daarmee. Dus nu kan het proces in gang gezet worden?
0: Klopt. Dus we gaan nu praten over heads of agreement. En dat betekent eigenlijk dat we gaan tekenen dat wij in principe het land aan QLFC verkopen. Queensland Lion Football Club.
1: Ja.
0: En dan... Vandaar gaan we kijken van oké, hoeveel gaat het kosten? Gaan we het splitsen? Er zijn heel veel stappen die nog moeten gebeuren uiteraard voordat u überhaupt het land splitsen en grondbreken zoals dat heet om het nieuwe gebouw te bouwen. Als alles goed gaat en alles gaat naar onze zin, ergens in de komende 12 tot 24 maanden wordt het allemaal geregeld, het nieuwe gebouw gebouwd en gaan we verhuizen.
1: Oké, dus dat zou al zo snel als in 2 jaar tijd kunnen?
0: Klopt.
1: Ja, wauw, dat is wel echt iets om naar uit te kijken, lijkt mij, voor de gemeenschap.
0: Oh, zeer zeker. Kijk, en als we heel veel geluk hebben, maar dan moet alles echt helemaal meezitten hoor, dan kunnen we misschien eind 2027 al erin. En wat een verjaardagscadeautje zal dat zijn met 75 jaar en nieuw clubgebouw.
1: Nou, absoluut. En hoe zijn de reacties vanuit de community?
0: Ja, die zijn heel positief. Mensen zijn over het algemeen heel erg blij ermee. En het is ook heel fijn om een nieuw gebouw te krijgen, want alles wordt natuurlijk gewoon een stuk moderner gemaakt, makkelijker te onderhouden. We kunnen dan ook meer privé-evenementen hebben. We hebben bijvoorbeeld nu ook al verjaardagspartijtjes en wakes en dat soort dingen bij onze club. Maar dat betekent dat de vrijwilligers er altijd daar moet zijn, want wij kunnen het clubgebouw niet met de groep laten. Want we hebben natuurlijk allemaal de dranken en de shop en dergelijke. En met het nieuwe gebouw kunnen we dat wel.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het allemaal gewoon beter en makkelijker voor ons als vrijwilligers zijnde. Maar ook voor onze potential klanten die privé de hal willen huren.
1: Ja. Hebben jullie ook al een idee over hoe je die Nederlandse sfeer en gezelligheid gaat behouden? Want een nieuw gebouw, dan loopt het risico natuurlijk dat het allemaal heel nieuw is en wit en strak.
0: Daar zijn we nog mee bezig.
1: Ja, want dat moet natuurlijk wel Nederlands blijven, hè?
0: Ja, uiteraard. Maar alles wat we nu in dit clubgebouw hebben, zoals onze Memorial Garden, alle plaques, alle posters, al dat soort dingen, gaan allemaal mee.
1: Ja, dat is een geruststelling. Het klinkt als een geweldige oplossing voor de toekomst ook. En de financiële haalbaarheid om deze club voor te zetten.
0: Oh, zeer zeker. Dat is ook de hele bedoeling. En de bedoeling is ook dat we langere openingstijden hebben. Zodat meer mensen langs kunnen komen. En dat wordt dan ook gewoon heel gezellig.
1: Ja, Dutch Club 2.0.
0: Zeker weten. Op naar de volgende 75 jaar.
1: Nou precies, nou dat is dan wel gegarandeerd, hè, kunnen we zeggen. Als er zo'n mooi nieuw gebouw komt. Hou ons op de hoogte van hoe het allemaal verloopt. We zijn heel blij om te horen dat de Nederlandse gemeenschap in Brisbane verzekerd is van nog meer jaren plezier met de Nederlandse club daar.
0: Ja, zal ik doen. Hartstikke bedankt.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

Vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: Uit 1965 hoort u Op een mooie Pinksterdag, gezongen door Leen Jongewaard en André van den Heuvel. En daarvoor spraken we met Marloes Pronk van Dutch Club NAQ in Brisbane over hun mooie toekomstplannen voor de Nederlandse club. Start de dag online op onze website sbs.com.au/dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook. De vele fans in Europa en ook bij ons in Australië kijken er rijkhalsend naar uit. Het is de week van het Eurovisie Songfestival. Ongeveer 160 miljoen mensen kijken dan naar de 70ste editie van dit muzikale festijn dat dit jaar in Wenen wordt gehouden. Maar Nederland en vier andere landen doen niet mee. Zij boycotten het Eurovisie Songfestival omdat Israël gewoon mag blijven meedoen. Gisteren, dus dat is nog voordat de eerste halve finale plaatsvond, belde ik met Songfestival-expert Tim Dekkers.
1: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
0: Nederland doet dit jaar dus niet mee in Wenen. Wat merk je daarvan?
2: Nou ja, meestal heb je na een feest een kater, maar veel Nederlandse fans hebben nu al vooraf een kater. Voor veel liefhebbers is dit Eurovisie Songfestival een vrolijk feest dat iedereen in Europa verbindt. Het motto luidt ook niet voor niks verbonden door muziek. Maar ja, die verbinding heeft inderdaad plaatsgemaakt door politieke verdeeldheid. En dat doet pijn. En dat leidt dus ook tot teleurstelling. En normaal gesproken is de voorpret van zo'n songfestival minimaal net zo belangrijk als

0: de finale week zelf. Ja, maar die rol is weg. Het is dus een beetje stilletjes en tam. Geen eindeloze beschouwingen in talkshows over zangkwaliteit, acts, kleding of ander gedoe. Ja, en dat voelt leeg aan. Maar ondanks de boycott van Nederland is het festival wel hier live op televisie te volgen. Niet Avro Tros, de normale zendgemachtigde, maar NOS, NTR zendt de twee halve finales en de finale uit. En de twee commentatoren zijn nu Henry Schut, normaal presentator van Studio Sport. Hij voorspelt dat hij best wel vilijn uit de hoek kan komen. En Jeroen Kijk in de Vechten, dat is een radio-dj en al heel lang songfestival-fan. Nou, de vaste commentator, Cornald Maas, blijft dit jaar noodgedwongen thuis. En hij zal volgens eigen zeggen het songfestival met zijn moeder voor de televisie bekijken. Nou, Avro Tros is wel een beetje chagrijnig dat NOS, NTR te weinig oog zou hebben voor het waarom van de boycott, namelijk de aanwezigheid van Israël op het festival. Want voor Nederland, IJsland, Ierland, Spanje en Slovenië is dat de reden om dit jaar weg te blijven. Zij zeggen, hoe kun je een land toelaten dat verantwoordelijk is voor oorlog en ellende?
1: Ja, jouw kennende heb jij alle liedjes al 5 keer gehoord en gezien, denk ik, hè? 35 in totaal. Wat kan je zeggen als je die liedjes hoort over het Songfestival? Wat voor iets wordt het dit jaar?
0: Nou, het is kwalitatief een beter jaar dan de vorige editie in Basel, Zwitserland. Een stuk of 10 liedjes springen wat mij betreft uit en dat is best een mooie score. Het is volgens de kenners, en er zijn er vele van in het land, een jaar van uiterste. Voor ieder wat wils, wordt er gezegd. En dat klopt ook wel. Opvallend is dat er in maar liefst 19 verschillende talen wordt gezongen. Dus de tijd dat de meeste liedjes in het Engels of Frans waren, is helemaal voorbij. En dat maakt het Songfestival in ieder geval heel wat authentieker dan voorheen. Nou ja, wat kun je verder verwachten, Paulien? Ja, denk aan feestnummers met veel hysterie en gekkigheid. Denk ook aan meerstemmige vrouwenzang, heel populair op het moment. Denk aan bombastische climaxen, klassieke balladen, zoetsappige kitsch, snoeiharde techno-beats. En ook rock met een vleugje Dracula. Heel veel hoge tonen, veel lasers, rook en vuur. En violen, dat is het toverwoord. Vooral violen. Dit wordt het Songfestival van de viool.
1: Ik ben heel benieuwd. Dinsdag, lokale tijd in de avond in Europa, is dan de eerste halve finale. Dus er wordt natuurlijk al heel erg gerepeteerd. Daar krijgen jullie ook altijd beelden van te zien als journalisten. Wat valt jou op?
0: Nou, de eerste repetities vonden plaats achter gesloten deuren, want dat paste helemaal in het nieuwe beleid om de deelnemers meer rust en privacy te gunnen. Maar we hebben daarna wel best wel veel kunnen zien. Overigens is Nederland niet helemaal afwezig, want de inzending van Malta heeft namelijk een Nederlands tintje. Het aanstekelijk romantische liedje Bella, dat te horen is tijdens de tweede halve finale, is geschreven door de Nederlander Joep van den Boom. Dat is leuk, want de boekmakers voorspellen een top 10 notering van Malta. Dat is helemaal niet slecht. Wat opvallend is dat de organisator EBU, de European Broadcasting Union, dit jaar de teugels wat strakker wil aantrekken. Zo moet de Noorse zanger Jonas Lof zijn choreografie aanpassen, omdat zijn act volgens de EBU te sexy zou zijn. Jawel, je hoort het goed, te sexy. Zijn vertolking van het liedje Ja Ja Ja zou niet passen bij het familiekarakter van het Songfestival. Ja, dat klinkt toch wel een beetje raar, Paulien. Zeker als je denkt aan vorig jaar toen de Finse zangeres zeer seksueel getint tekeer ging met haar liedje Ich komme. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Maar goed, de EBU is kennelijk wat preutser geworden en de regels worden aangehaald. Ja, en wat sinds de vorige eeuw was verboden, wordt nu toch ook toegestaan. Namelijk live een instrument bespelen op het podium. De EBU heeft dat ooit verboden omdat het technisch te ingewikkeld zou zijn, te veel gedoe. Dus alle instrumenten moeten eigenlijk vooraf worden opgenomen en op een band worden afgedraaid. Maar Finland protesteerde dit jaar tegen de regel. Want de Finse inzending leunt namelijk heel sterk op de blonde violiste Linda Lampenius. Het is een grote naam in Finland. En zij hield een hartstochtelijk pleidooi om haar vioolspel wel live ten gehoor te brengen. Haar viool zou namelijk één geheel vormen met de Finse zanger en haar oproep had succes. De EBU heeft voor Finland een uitzondering gemaakt en haar viool mag dus live worden gespeeld. Nou is Luxemburg gepikeerd, want de Luxemburgse zangeres wilde haar viool ook graag live spelen op het podium, maar dat mag niet. Maar zegt de EBU,

0: Luxemburg heeft geen verzoek daartoe ingediend, Finland wel. Nou, van die dingen dus, dat speelt er allemaal tijdens die week van de repetities.
1: Ja, Israël is dus de reden waarom 5 landen, waaronder Nederland, niet meedoet dit jaar. Is het verder rustig rondom dat land?
0: Nou, Israël trok wel de aandacht, maar niet door demonstraties of zo of door ander gedoe. Maar de EBU heeft de Israëlische publieke omroep KAN gewaarschuwd niet te veel reclame te maken voor het Israëlische liedje Michel. Misschien kun je nog herinneren, vorig jaar behaalde Israël de 2e plaats. En dat kwam vooral door stemmen van de telefoters, de mensen thuis dus voor de televisie. En de verwijten na afloop waren dat Israël met overheidsgeld op de sociale media massaal reclame had gemaakt voor zijn inzending. En dat zou de liedjescompetitie hebben vervalst. Nou, de EBU heeft beloofd daar dit jaar streng op te letten. Vandaar dat de Israëlische omroep op de vingers ingetikt omdat het weer te veel reclame zou maken voor zijn liedje. Maar ja, zeggen de Israëliërs, wij doen niks anders dan andere artiesten die ook reclame maken. Er is dus niks aan de hand. Maar de EBU zegt er bovenop te zitten. Die EBU heeft trouwens ook maatregelen genomen om de invloed van die televoters te beperken. Want vorig jaar bepaalden alleen de mensen thuis wie er doorging naar de finale. Maar dit jaar komen de vakjuries weer terug tijdens die halve finales. In Nederlandse tijd dinsdag en donderdag. En die vakjuries bepalen de helft van de stemmen. En die vakjuries worden ook uitgebreid van 5 naar 7 personen. En die 2 extra juryleden moeten jonger dan 25 jaar zijn. En dat allemaal om de invloed van televoters dus wat te beperken.
1: Aha. Donderdag in de 2e halffinale zit Australië met Delta Goodrum. Zij is natuurlijk een hele grote naam hier. Wat zijn de verwachtingen van haar liedje?
0: Nou, Australië kan zich opmaken voor een heel gezond en een goed jaar. Voor Australië is dit jaar trouwens een jubileum. Hè? Het is voor de Australiërs de 10e deelname. In 2015, toevallig ook in Wenen, mocht Australië voor het eerst meedoen aan het Europese liedjesfestijn. Misschien kun je nog wel herinneren, Guy Sebastian werd toen 5e. Nou, en sinds 2015 is Australië een vaste waarde voor het Songfestival. De afgelopen 2 jaar waren voor Australië historisch slecht. 2 keer achter elkaar kon Australië zich niet voor die finale kwalificeren. Vorig jaar was dat die zanger Gojo met dat grappige liedje Milkshake Man. En het jaar daarvoor, in 2024, lukte de groep Electric Fields ook niet. Beide liedjes eindigden toen in de halve finale op de 11e plaats, 1 plek te laag. Dat was dus jammer, een tegenslag voor Australië. Maar dit jaar gloort er dus weer hoop. Want inderdaad, jouw Australische vedette Delta Goodrum doet het heel goed met haar nummer Eclipse. Ze doet het goed in de voorspellingen. Ze zingt in de tweede halve finale die klassieke ballade met in het midden een vurige piano solo en op het einde een ouderwetse modulatie. En veel kenners roemen haar zangkwaliteiten. En goed nieuws, ze staat bij de bookmakers op een 5e plaats. Het lijkt dus bijna zeker dat Australië naar de finale gaat. Dus jij kan, het is dan zondagochtend bij jou, met een gerust hart gaan kijken, denk ik.
1: Ja, ga ik zeker doen. Dan de draak van alle vragen. Is er voor te voorspellen wie de winnaar gaat worden?
0: Ja, maar dat draait het toch om, Paulien. Het gaat toch om de winnaar. De deelnemer is leuk, maar winnen is nog veel leuker.
1: Zeker.
0: Maar ja, goed, voor die befaamde bookmaker staat al maanden vast wie de winnaar dit jaar wordt. Dat is namelijk volgens hen Finland. Dat is die inzending met die viool, met die violisten, die graag live op het podium wil spelen. En de Finnen staan in de polls een straatlengte voor op de nummer 2 Griekenland en nummer 3 Denemarken. Maar ja, Paulien, de tijden dat de bookmakers altijd alles juist voorspellen, die lijken voorbij. Vorig jaar was het volgens diezelfde bookmakers een uitgemaakte zaak dat Zweden zou winnen. Misschien kun je het nog wel herinneren. Met dat liedje over de sauna, Bara Bara Bastu. Maar niet, Zweden werd slechts 4e. De bookmakers zaten er dus heel flink naast. Kortom, we moeten de bookmakers niet belangrijker maken dan ze zijn. Maar je kunt wel rustig concluderen dat Finland tot de topfavorieten behoort. Dus als je geld wil inzetten, Finland.
1: Nou, geniet van die uitzending weer. We spreken jou weer na die halve finales, voor de finale. En dan gaan we verder bekijken. Dankjewel, Tim. Ja, hij had het dus over Finland, een van de topfavorieten. Maar die moest zich natuurlijk nog wel even kwalificeren. De eerste halve finale was afgelopen nacht, dinsdagavond Europese tijd. En dit zijn de landen die door zijn. Inderdaad, Finland, maar ook België, Israël, Griekenland, Zweden, Moldavië, Servië, Kroatië, Litouwen en Polen. Donderdagavond, Europese tijd, dan komt Delta Goodrum in actie in die 2e halve finale. Dat is natuurlijk te volgen.

Volgen bij SBS en op SBS On Demand, net als de finale. Ook die zenden wij gewoon uit. En voor tijden kunt u naar onze website sbs.com.au/Dutch. En nu kunt u genieten van Eclipse van Delta.

0: Luister gratis naar bijzondere verhalen op je tablet of mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/Dutch of download nu de SBS Audio app. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Voor voetbal. We zijn toe aan de laatste speelronde in de Eredivisie. Drie clubs kunnen aanspraak maken op de belangrijke derde plaats. En ook onderin de competitie is het nog spannend, want wie wint, wie weet de na-competitie te ontlopen. Dat en de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao bespreken we nu met sportjournalist Jaap de Groot.
1: Dit is SBS Radio Dutch.
0: Jaap, de ontknoping nadert. Die nummer 1 positie, dat weten we al een paar weken. PSV is helemaal oké en kampioen. Feyenoord, daar ging het nog wel ergens om, hè?
2: Ja, nou goed, die hebben het puntje gepakt tegen AZ. Waardoor ze in ieder geval Champions League voetbal voor het volgend jaar hebben veiliggesteld. Door tweede te worden, maar ook daarbij een record gevestigd. Want het is van de laatste jaren het laagste aantal punten wat ooit door een nummer 2 is gescoord. Normaal halen ze 75 punten, dan ben je tweede. En Feyenoord heeft het voor elkaar gekregen met 62 punten. En het aardige is, vorig jaar hadden ze 68 punten, toen werden ze derde. Dus deze 62 hebben een heel hoog rendement.

0: Want het levert uiteindelijk 40 miljoen in totaal op bij de start van de Champions League.
1: Ja, andere ploeg die goede zaken deed was FC Twente.
0: Ja, die hebben nu ook veel in eigen hand. Staan nu derde op de plek van de voorronde Champions League. Maar die hebben wel een hele zware klus. Die moeten uit naar landskampioen PSV. Ja, en die zitten toch in een soort van flow. Die gaan iets cadeau geven. Ja, en wat ik al aangaf. Twente is ook weer staat ook weer symbool voor een ploeg dit seizoen. Dat als het er echt op aankomt, dat ze knikkende knieën krijgen. En dat hebben we het afgelopen weekend weer gezien bij NEC. Wat eigenlijk gewoon zijn werk had moeten doen bij FC Groningen. En 3 punten te pakken. Ja, die gaan onderuit. Weer op het moment dat het moet. En eigenlijk ook met Ajax. Dus ja, Twente heeft weliswaar op dit moment de derde positie. Maar dat zegt nog niks. Want nogmaals, winnen bij PSV is al heel zwaar. En als ze gelijk spelen en NEC wint de thuiswedstrijd tegen Go Ahead, dan gaat het doelsaldo NEC al derde worden. En zelfs Ajax heeft nog kans om die derde plek te halen. Ja, die moeten dan uitwinnen van Heerenveen. Maar en dan moet Twente verliezen en NEC niet winnen. Dus ja, alles staat open. Dus het is voor PSV Twente, NEC Go Ahead en Heerenveen Ajax. Ja, daar gaan we dus zien wie uiteindelijk 3, 4 en 5 worden. En ja, als ik eerlijk moet zijn, ziet er voor Ajax niet goed uit. Heerenveen thuis is de laatste maanden een behoorlijke zware klus. Ja, en dan dreigen de play-offs. Ja, en dan moet Ajax het opnemen tegen Heerenveen, FC Utrecht en FC Groningen. Ja, en de FC Utrecht is nou net de ploeg waar ze natuurlijk afgelopen zondag een tand door de lip van gekregen hebben. Dus ja, het is een beetje een doemscenario dat Ajax wel eens voor het eerst in 60 jaar Europees voetbal gaat mislopen. Die klap gaat heel hard aankomen in Amsterdam, kan ik je melden.
1: Ja, kan ik me ook voorstellen. Ja, want die derde plek hè, waar we het nu over hebben, die is belangrijk voor?
0: Voor de Champions League. Gaat dan twee voorrondes Champions League spelen. Dat is niet mis hoor. Dat is even goed een zware klus. Oké, je hebt dan wel wat en je hebt de zekerheid dat als je uitgeschakeld wordt, dat je dan verder mag in de Europa League. En dan heb je even goed nog een startgeld van 10 miljoen. Dus
1: ja,
0: dat is
1: mooi meegenomen. Dat is ook niet
0: onaardig. Ja, mooi meegenomen.
1: Ja.
0: Maar Paulien, om eerlijk te zeggen, kijk, als je die wedstrijd van Feyenoord AZ zag, hè, na afloop, ja, ging Feyenoord dan toch een ereronde lopen. Ja, ik had echt, ik barstte bijna van tegenstrijdigheden uit elkaar. Want ja, daar stond Robbie van Persie te smilen. Terwijl hij de hele seizoen zwaar onder druk heeft gestaan. En heel veel kritiek heeft moeten slikken. Maar het meest bizarre vond ik dat scheidend directeur Dennis de Kloeze nog voor de tribune werd geplaatst. Waar die werd toegejuicht. En dacht ik echt, ja, wacht eens even. Dit is. En er plengden ook wat traantjes bij hem. Ik denk, ja, wat is dit voor een situatie? Want wat ik al aangaf, je bent met 62 punten tweede geworden. Je bent eigenlijk de beste van de minderen. Ja, en wat heb je eigenlijk op deze manier in de Champions League te zoeken? Dat is, ik vrees met grootste vrezen voor een verdere ineenstorting van het UEFA-coëfficiënt van Nederland op deze manier. Maar goed, dat gaan we later wel zien.
1: Ja, het klinkt eigenlijk een beetje als tranen van opluchting.
0: Nou ja, absoluut. En ik moet wel zeggen, ik heb wel respect voor Robin van Persie. Want ondanks de druk en ondanks alle kritiek heeft hij toch geleverd. Hij heeft die ploeg op de tweede plek gekregen. Dus ja, als je dan zegt van de winnaar heeft altijd gelijk, dat kan. Maar aan de andere kant zeg ik ook van ja jongens, kijk even wat er gebeurd is. Over ruim twee, even kijken, mei, we zitten nu in mei. Dus even over ruim twee maanden begint een nieuwe competitie weer. Ja, en dan is er een andere realiteit. Dan is gewoon die ereronde in de Kuip van zondag is vergeten. En dan word je gewoon weer afgerekend. En als het niet goed gaat, in de munt van tijd ligt je hoofd weer op het hakblok.
1: Ja. Aankomend weekend is het de allerlaatste speelronde dus. Hè? Want ja, daarna gaat iedereen zich opmaken voor het WK. Diegene die hier geselecteerd worden. Jouw clubpie, Volendam, moet ook nog wel even aan die bak in die laatste ronde.
0: Alleen maar winnen. Het is Volendam-Telstar. En Volendam heeft 32 punten. Telstar heeft 34 punten. Dus met een gelijkspel is Telstar veilig. En moet Volendam de play-offs in tegen de winnaar van de na-competitie van de Eerste Divisie.

0: En ja, het wordt alles of niets. Er is ook geen kaart meer te krijgen. Want ik word echt uit heel Nederland gebeld of er kaarten zijn. Want dit is echt de echte Noord-Hollandse visserijderby. Dus we gaan het zien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel een beetje sceptisch ben. Als ik nou zie de laatste wedstrijden, hoe Telstar daar met een mes tussen de tanden zich naar boven geworsteld heeft. En als ik zie hoe Volendam toch onvoldoende beseffend wat er los was, nu zich ineens in een hele in een moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd, waar ze aanvankelijk het meest gunstige voor stonden. Ja, dan heb ik er een beetje een hard hoofd in. En ik moet eerlijk zeggen, ik gun het Telstar wel een beetje om zich te handhaven. En dan moet Volendam met die play-offs gewoon zijn plicht doen. En de kandidaten de eerste divisie gewoon uitschakelen. En dan zijn we alle twee blij, zowel Telstar als FC Volendam.
1: Oké, neem aan dat jij erbij bent zondag.
0: 100%. Ja. Dan moet ik met de schoenlepel naar binnen. Ja.
1: Het WK dus komt eraan. Hè. Er is nieuws over Curaçao, want Dick Advocaat is weer terug als coach. Hoe zit dat nou?
0: Ja, dat is echt een comedy wat ze weer gaan niet kent. Er is iets uit de spelersgroep geroepen over de plaatsvervanger van Dick Advocaat, Fred Rutte. Dat is als een sneeuwbaleffect in de media terechtgekomen. Vervolgens kwam er de roep om Dick Advocaat. Ten slotte kwam er weer extra kritiek op die Fred Rutte. En die had er uiteindelijk gewoon geen trek mee. Oh ja, nee, ik vergeet een heel belangrijk element. En dat was eigenlijk het moment dat het escaleerde. Was dat hoofdsponsor Corendon min of meer zei of Dick Advocaat of wij stappen op. Ja, toen was er ook voor Fred Rutte geen weg meer terug. Dus hij heeft keurig gezegd, jongens, voor mij valt er geen eer aan te behalen. En ik vertrek. En vervolgens dartelde Dick Advocaat weer richting de Antillen. En die mag nu de klus gaan afmaken. Alleen was deze toch wel vervelende situatie voor perschef Kees Jansma, een fijne collega van mij, de reden om te zeggen, jongens, zoek het maar uit. Aan deze onzin ga ik niet meer meewerken. En die heeft zich net als Fred Rutte ook teruggetrokken. Dus Dick mag uiteindelijk toch zijn droom laten uitkomen. En zijn laatste, ik neem aan, zijn laatste WK in Amerika gaan doen.
1: Ja, hij had die klus teruggegeven vanwege ziekte van zijn dochter. Hè, en daar gaat het nu weer beter mee, naar verluid. Ja. Maar wel bijzonder dat een sponsor zich hier zo nadrukkelijk mee bemoeit.
0: Ja, nee, en daar zie je dus ook de zwakte van een bond. Dat ze daarin mee zijn gegaan. En waarschijnlijk zeer zeker zijn ze volledig afhankelijk van de financiële injectie van Corendon, die tegen de miljoen euro aan zit. Wat ongeveer iets van ruim $1 miljoen. Ja, dan krijg je dit soort fratsen. Dan moet je gewoon op je schreden terugkeren. En eigenlijk hopen dat Fred Rutte dan toch opstapt. Wat ook gebeurd is. Die heeft ze wat dat betreft loyaal opgesteld. En de sponsor voor de bond behouden. En Dick Advocaat zijn kans op zijn laatste kunstje gegeven.
1: Ja, het WK komt er langzaam dichterbij. Heb je er zin aan?
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Binnenkort komt de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Wordt bekendgemaakt door Ronald Koeman. Ik ben vooral benieuwd of daar Kees Smit, Guus Stil en misschien toch ook al dan niet Joey Veerman opstaan. En dan is 24 mei wordt de definitieve selectie bekend. Daarna gaat het Nederlands elftal in trainingskamp in Zeist. 3 juni hebben we dan de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. En 4 juni vertrekt Nederland naar New York, waar ze dan op 8 juni tegen Oezbekistan een oefenwedstrijd spelen zonder publiek. En op de 9e gaan ze naar het basiskamp in Kansas City. En dan wordt er op 14 juni in Dallas afgetrapt tegen

We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren. Dat kan op onze website sbs.com.au/Dutch of via de gratis SBS audio app. Zo straks om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. En dat journaal is ook terug te kijken op het SBS On Demand. Wij sluiten af met een klassieker van Kinderen voor Kinderen. Waanzinnig gedroomd. Fijne middag.